0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets, ich bin der Steve.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Steve.

0: Dag Shane, wie is het? Alles klaar? Ja, doe maar zo'n coach en een frikadel.
1: Akkusiets! Ich bin der Stief.

0: De andere hebben een rugbus, de katse maakt er wel.
1: Ja.
0: De rugbus die erin, dan gaan de christen niet op.
1: Nee, dat is wat.

met muziek, een harmonie, vier meer verstrovend wie nog niet. Maar nog meer, in de vloer, dan mooier, is mooier, onheer, is u. Maar dus vooruit zolang het geht, het leven het dood geen ewigheid, dat spricht wat dat is waar, en nog jeden klar drum. Maar dus vooruit zolang het geht, het leven het dood geen ewigheid, dat spricht wat dat is waar, en nog jeden klar drum. Schlaat eens kräftig op de drum, man moet goed toch mensch wel krom, het is nog een rein, en zij maar zo bestem. Schlaat eens kräftig op de drum, man moet goed toch mensch wel krom, het is nog een rein, en zij maar zo bestelt drum, met muziek en harmonie, vier meer vast erover te wienen. In de vloer, dan mooier, is mooier, onhuurgeer. Het München heeft vom Ring, laat niet in de zonne schicht, egal wie het geht, wat ons schon dran leert, dran. Met muziek en harmonie, vier meer fast de loven drieën knie, maar dan meer. Hier de vloer, dan mooier, is mooier, onhuug is huug. En alle met muziek en harmonie, vier meer vast erover, dwien ook niet, maar nog meer.

de dos. Je lijf in je klijf, dan zie je de dos. Zou je schut de knie spugel in de zoot? Dries hem op de hoot, dat deed een bugeljood. Ja, dries hem op de hoot, dat deed een bugeljood. Van de

Nee, ik word erop. Maar zullen we rustig blijven? Want dat pint een beetje. Ja, die zit er niet meer aan. Maar dat is maar. Helemaal toe.